0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piraten.

0: Hello, hello, everybody, everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd piraten hits.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

nog zo jong. Ongevraagd werd zij in een wereld vol verdriet gestort. Hoe vreed kan toch een mensenleven zijn?

0: Weerbericht.
1: In de nacht blijft het overwegend droog. Plaatselijk kan wat lichte regen of motregen vallen. De temperatuur zakt naar 12 graden in het oosten en ongeveer 15 graden aan de kust. De dag start opnieuw bewolkt. In de loop van de middag breekt vooral in het binnenland de zon steeds vaker door, terwijl het langs de kust langer grijs blijft. De maxima liggen tussen de 19 graden aan zee en de 23 graden in het zuidoosten. Vrijdag stijgt de temperatuur naar 21 tot 25 graden met flink wat zon. En zaterdag dan wordt het de warmste dag van de week met in het binnenland zomerse temperaturen tot rond de 28 graden. Zondag maakt het zomerweer weer plaats voor meer bewolking, wat regen en ook iets lagere temperaturen. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.

0: baksteen uit je radio.
1: Ik geef te veel om jou. Om je zomaar kwijt te raken aan iemand die niet eens weet wie je bent of wat je doet. Is het dan te veel gevraagd?

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: De mooiste piraten.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van 380.000 euro moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwakkoe. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwakkoe-festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
3: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

zeg nou zelf. Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat en je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè? Nee, nee, mijn vriend.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: 1224. Weerbericht.
1: De komende uren overwegend bewolkt bij een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Lokaal kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag opklaringen en dan laat ook de zon zich vaker zien. In de kop van Noord-Holland loopt het kwik vandaag op tot rond de 19 graden. In het binnenland is het een paar graden warmer. De uitschieters vinden we vandaag in Zuid-Limburg, waar het 24 graden kan worden. De zon laat zich gedurende een deel van de avond op meer plekken zien en de wind wordt zwak tot matig. In de loop van de avond is het rond de 15 graden. Vannacht daalt het kwik naar rond de 10 graden, vooral bij helder weer in het oosten. Lokaal is er dan nog kans op mistbanken. Morgen wordt het iets zonniger, met alleen lokaal een buitje. Het voelde aan als prima zomerweer met 21 tot 25 graden en alleen wat stapelwolken. Zaterdag bewolkt, af en toe zon en temperaturen tot 28 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

grijp mijn jas en ren naar buiten. De regen valt nu pas goed, maar het hindert me niet. Ik zie mensen in een warme huis.

één keer per week mag je de auto wassen. We gaan toch ook wel eens vissen met z'n tweeën. Jij moet dan op mijn hengels passen.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio. Blijf erbij.

Test, test. Hele goedemorgen de luisteraars. Hier op Radio 1204. De afgestemde geluid van de Tulip Radio. Allemaal vanaf Studio 13 in Heerlen natuurlijk, hè. Zomaar even, want woensdag moet mij nou worden. Dat donderdagmorgen, hè. Ben je al wakker? Nee, nog niet helemaal, hè. Dus goedemorgen, dit is hem, Zwarte Tulip Radio. Maar wat hebben we hier zo? Wilt u reageren, dan kan onder het volgende WhatsApp-nummer 06-1997-7032. Nogmaals 06-1997-7032. Of u gaat even naar de website toe van radio1224.nl en klikt dan even op de verzoekjes-button, hè. Goedemorgen, dit is een Tulpie op uw radio. Zo hebben we wat plaatjes. Dus lekker mee, hè. Ook Rinus blijft gewoon ook even. Jokan natuurlijk op aan, hè. De bijzondere radio uit Veenendaal, hè.

Stef de Boegenier natuurlijk. Ook DJ Bert luistert lekker mee. Ook de kleine Bison is erbij. En even kijken, ook Jan de Vries die luistert lekker mee. Ja, mensen, het gaat weer hartstikke mooi, hè. Ook Aarde Hens is erbij. Plaatjes gaan ook richting Veenendaal natuurlijk, hè.

Goeie, dat was even een kriebeltje, hè? Ook Ronald Heusman luistert lekker mee, hè? Ja, ja, ja. We weten een mooi plaatje worden van K3. Draaien alleen even een andere, hè? Oh ja, lele, wat het dan, hè? Speciaal even voor Erik Vonk, even voor Emiel van der Wallen, even voor Erik van Raamzok, even voor Jannie Albers, ook voor Teun Lagerwey uit Lunteren. Ja, ja, ja, beste Willeby. Ja, het is allemaal wel goed, hè? Ronald Heusman, dus lekker mee, hè? Even wat zomerse klanken hier.

plaatje van K3 dus. Even aangebracht door Ronald Huisman. Ja, mensen kunnen die ook allemaal doen, hè? Via de verzoekserver van de Radio 1204.nl. En dan gewoon even invullen op de verzoekserver dus, hè. Martijn Noordman lust lekker mee daar zo'n Epic City, hè.

Ja, ja, deze daddy loopt niet meer zo hard, hè. Nee, nee, nee, ga dan maar niet zo goed, zeg maar, hè. Goed, goedemorgen, Egbert. Kun je even een liedje draaien voor mijn collega's? Na vandaag heb ik vakantie en moeten ze zelf maar even doorbikkelen. Graag een plaatje van Anita Berends met, toch maar telefoonnummer, zeg maar, hè. Groetjes van Ida. Ida is mijn schoonzusje, hè. Nou, Ida, alvast een hele fijne vakantie gewenst natuurlijk, hè.

fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Tot 12 uur hier. De volgende plaat. Ja. Goedemorgen, Egbert. Staat al aan hier. Graag een mooi plaatje voor jezelf. Voor Wout. Voor mezelf. Voor het team van Radio 1224. Alle DJ's dus. En iedereen die maar meeluistert hier op deze hitfrequentie 1224 kHz. Dankjewel. En een fijne uitzending. Nou, komt helemaal goed, hè, Ada Hansen. Even een mooie Duitse showplaat, hè.

de Arizona. Die is op het ogenblik in de buurt van Den Bosch. Ja, ja, mooi aan het rondkachelen daar, hè, met lekkere muziek van Radio 12 TV. En ook even Steven, dus lekker mee daar zo in de stampos, hè.

Even een hele goede morgen. Dina van Ouwendorp, daar zo in Barneveld. Zegt ze, luister lekker mee hier op Radio 1204. Ook te beluisteren natuurlijk daar zo in de wijde omgeving op de 1224 kilohertz op de middengolfband, hè. Ja, ja, mensen, de 1485 staat niet aan, hè. Nee, dat ging niet helemaal goed, zeg maar, hè. Helaas, pindakaas.

We hebben een jongen Montfort lekker mee op manschot, moet ik wel even goed zeggen. Jongen, liep er wel nergens op. Nergens op, hè. Ook even de sms allemaal toeteren daar zo bij de Nestlé-fabriek. Pluis gaan natuurlijk ook even jouw kant op aan en ook even voor Nico. Hè. Nico, binnenkort, jongen, kun je gewoon stemmen op de Piraten Top 100 van Radio 12 24.

0: notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
1: Zet het nu in je agenda.
0: En vul de lijst in.
1: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100.
2: Ja, dat denk je nog niet helemaal bijna natuurlijk met deze zomer, zeg maar. Hè. Ja, ja,

Test 1, 2. Kijk eens even op mijn klokkie. Het is weer tijd voor een onmiddellijk dikke polka. Polka time. Tietam.

heel duur. Reageer een 06-1997-7032. Nogmaals 06-1997-7032. Of u gaat even naar de website toe van radio12hier.nl. En klik dan even op de verzoekjesbutton. Dan komen we ook allemaal in de studio terecht. Hè? En Ronald Huisman had weer een verzoekje van Nico Landers. Doen we even een ander plaatje van Nico Landers. Een welbekende Liefde in de Nacht.

Ik. Waar kan ik heen? Ja, ja, ook Dini Beeman dus lekker mee natuurlijk in Veessen. Dat ik goed heb woon je. Ja, ja, Pleis gaat ook even jouw kant op aan. En ook Wim Drenten lust lekker mee, hè.

donderdagochtend, hè. Ook even de Studio 16, luister lekker mee natuurlijk, George, daar zo, hè. Elke zaterdagmorgen te beluisteren hier op Radio 12 te vieren, hè. Danny, Danielle

Vanuit hier op jouw radio, hè. Ja, volgende plaatje moet ik even draaien voor het gele team van de Radio 1224. En iedereen die er maar bij is, natuurlijk hier zo op deze hitfrequentie, hè. Even aangeboden door de heer Drenthe, hè.

En vanavond kunt u weer gewoon lekker luisteren naar de Scheepsjager en Madonna vanaf 6 uur hier op deze frequentie natuurlijk. Hè. Steven, doe de kalmies mee aan, kerel. En we luisteren natuurlijk vanavond mee, hè. Mooie hits voor het Staphouse City, hè. Daar gaat ie. Even van Bingo is dat, hè. Ja, Belgische groep is dat, hè.

Ja, eigenlijk zingen ze dat van een verkeerde bier, toen maar weer, hè. Wat moet je ermee, hè? Katapis, zeg maar, hè. Kom eens in deze tube op de radio. Ook Robert Jong, luister lekker mee. De Studio Atlantic, plaats komt richting Woepen City, hè.

Oké, okay, een hele goede morgen. Amy van der Wallen zegt, draai het plaatje van Secret Sounds. Ja, daar gaan we even een ander plaatje voor draaien. Hè. We draaien een plaatje van Fancy met Bolero. Speciaal in voor iedereen bij Radio 12-2-4.

12 uur. Fancy dus. Ook de heer Van Dijk in Bannenveld, die luistert lekker mee. Je zegt, drijf een hele leuke plaats voor iedereen die maar meeluistert hier op deze hitfrequentie. 1224 kHz op de middengolfband. En moest even een plaatje wezen van Lex Goudsmit. En ik heb maar één, hè, als het even kan. De heer Van Dijk, luister lekker mee, hè. Op de middengolf dus, hè.

Wilt u reageren? 06 1997 7032. Nogmaals 06 1997 7032 voor de WhatsAppers. Of u gaat even naar de website toe van de radio1224.nl. Radio1224.nl. Klik dan even op.

0: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

vuilnisman. Dus schootkantoor, hebba, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hotse bots naar buiten.

maar ik word nog pikzwart haar, hè. Vandaar dus zwarte stulp, zeg maar. Ik kan echt gemakkelijk wel beter grijze stulp eten, hè. Dat is allemaal wat, hè. Frankie Boy dus, gel erover hier op jouw Radio 12 TV. Een plaatje van Willy Zomers hier.

bijzonder radio uit Veenendaal. Moest ik even speciaal draaien voor Teunis, voor Berend en voor Gerard. Door zo in Heerden zegt, hè. Eens even een plaatje van vader Abraham. Mijn dorpje Els bij Nijmegen. Speciaal even voor die mensen naartoe die druk met de 50 kilometer bezig zijn daar, hè.

Ook al zijn nu de huizen groter en de asfaltstraten breder dan voorheen. Toch is het dorpje klein gebleven

huizen groter en de asfaltstraten breder dan voorheen. Toch is het dorpje klein gebleven,

0: toch is het dorpje klein gebleven. Het is nog goed om daar te leven voor iedereen.
1: En hier is al.

0: jij daar?
1: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
0: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
1: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
0: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
1: Zet het nu in je agenda.
0: En vul de lijst in.
1: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100.

0: Even een lekkere Duitse showplaat, hè? Tina Jorik hier op jouw Radio 1204. Goedemorgen dus, dit is hem, hè? Tulpje op uw radio. Nou, even een paar plaatjes voor u, hè?
1: Ik zie geen verschil tussen kwaaien en goeie. Er is er niet één die mij vinden.

eerste april, met op zijn gezicht een gelukkig. Ja, hij kwam lachend op de wereld, liet geen enkele traan, toen de ooievaar hem naar zijn moeder bracht.

Jantje groeide op tot een gezonde flinke vent. Hij verkocht een glimlach als hij blut was. Nee, hij is nooit getrouwd, want als hij zei ik hou van jou, dacht iedere meid dat het een grap was. Op zijn 100ste verjaardag riep Jan het is gedaan. Ik voel het, mijn einde komt eraan. En vrienden verzamelden zich rond Jan vrolijks bed. En in ieder huilde zacht, behalve Jan.

0: op24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De echtgenoot van de 76-jarige vrouw die vorig jaar op straat in Den Dolder werd doodgestoken, doet aangifte tegen de psychiatrische instelling Vivoor. Het slachtoffer werd 17 keer door Mert P. gestoken, die in de instelling verbleef en die op die dag met toestemming buiten was. Gisteren werd P. tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. De echtgenoot van het slachtoffer vindt dat de kliniek een levensgroot risico heeft genomen door P. naar buiten te laten gaan. De weduwnaar verwijt de kliniek dood door schuld. De politie meldt dat een politiemedewerker van de eenheid Den Haag ontslagen is vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Er werd na een melding onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat het in dit geval om plichtsverzuim ging. De politie zegt verder niets over wat de medewerker precies gedaan heeft. Tijdens het onderzoek is deze persoon op non-actief gesteld en naar aanleiding van het onderzoek is besloten de medewerker de laan uit te sturen. Er werd maandenlang over onderhandeld, maar de EU-lidstaten zijn er nu uit en hebben groen licht gegeven voor het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Alle 27 lidstaten moeten het eens zijn, anders komt zo'n maatregelenpakket er niet. Dit keer lag Griekenland dwars. Dit had te maken met het voorstel om geen Russisch vloeibaar gas naar niet-EU-landen door te voeren. De landen hebben afgesproken dat er een uitzondering in werking treedt voor energiecontracten die voor de Russische inval in Oekraïne zijn afgesloten. Spaanse hulpdiensten hebben de meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar gisteren een grote natuurbrand was uitgebroken, toestemming gegeven om weer naar huis te gaan. De brandweer heeft nog niet het zijn brandmeester gegeven, maar boekt vooruitgang. De bewoners van 3 dorpen in de buurt van Toledo kregen gisteren een melding dat ze moesten evacueren. Spanje kampt nog altijd met natuurbranden. Ondertussen zou er sinds het begin van dit jaar zo'n 125.000 hectare land door natuurbranden verwoest zijn. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk had ik helemaal gekloot naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

verhaal over mijn kleine blonde, Katja Karenina. Welke ik gezaakt heb uit het grote, verre Sovjet-Rusland. Raz, dwa, tri, setere, kat.

0: Kus me. Katja. Kus me.
1: Zomer aan. Volume open. Radio 1224. Altijd Piraten Hits.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is overwegend droog en in het binnenland komt de zon er steeds vaker bij. Aan zee is de bewolking nogal hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 graden aan zee tot zo'n 23 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht ligt de temperatuur rond de 12 graden in het binnenland en 16 graden aan de kust. Morgen start de dag grijs, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. In de middag krijgen we met een mix van stapelwolken en zon te maken. Het wordt iets warmer dan de voorgaande dagen met 23 tot 25 graden op de thermometer. Op zaterdag wordt het nog iets warmer met 23 tot 29 graden bij een matige westenwind. Overdag schijnt de zon geregeld, later op de dag raakt het bewolkt en plaatselijk kan er dan een buitje vallen. Voor zondag worden buien verwacht, maar tussen de buien door zal de zon zeker niet verstek laten gaan. In de middag wordt het 21 tot 23 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hallo, hallo, everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world.

0: zonnetje schijnt op jouw radio.
1: Radio 1224.
0: Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraten-hits.

rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

uiten te gaan naar waar het vrije volk is. En de marktkramen staan waar acrobaten en jongleurs hun kunsten vertonen. En de keisleider die je van je pijn bevrijdt, draagt een kleurig wambuis.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De topman van de Rotterdamse haven, Boudewijn Simons, zegt dat de haven weer meer lege containers heeft geëxporteerd en dat is geen goed teken. Er gaan steeds meer lege containers richting Azië die vervolgens vol terugkomen. Volgens Simons laat dat zien dat onze afhankelijkheid toeneemt. Europa is lucht aan het verschepen. De import van containers uit Azië nam juist met 8% toe. Simons noemt afhankelijk van elkaar zijn goed, maar de wederkerige afhankelijkheid is op dit moment volgens hem een beetje zoek. Het gerechtshof in Rotterdam heeft de 4 verdachten van de moord op Onno Kuut vrijgesproken. Het hof vond dat er te weinig bewijs voor een veroordeling was. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 10 jaar en 3 maanden gevangenis tegen Brian P. geëist en 8 jaar en 7 maanden tegen zijn broer Cor P. Voor 2 anderen werd door het OM om vrijspraak gevraagd. Kuut was ook lid van de Tattoo Killers en werd in 2009 met een mes om het leven gebracht. Zijn lichaam werd na een tip van wandelaars in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. In Frankrijk hebben de autoriteiten besloten nog eens 1000 extra mensen te evacueren vanwege de bosbranden die in de buurt van de Zuid-Franse stad Bordeaux woeden. Het zou volgens Franse media om 8800 mensen gaan. Eerder werden 12.000 mensen geëvacueerd. Ondertussen is 2400 hectare natuur in de as gelegd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, wordt onderzocht. Justitie denkt dat dat per ongeluk door menselijk handelen is gebeurd. Op Truth Social meldt de Amerikaanse president Trump dat het nucleaire akkoord met Saudi-Arabië alleen kan doorgaan als dat land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. Eerder sloten Bahrein, Soedan, Kazachstan, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten zich aan. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en de islamitische landen genormaliseerd. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

ik zin heb in goulash kroket. Het is 2 uur s'nachts, maar we liggen er net. Op de grond in de huik ligt een lege zak chips. En het servetje was te bruktest voor die sperrips. Die stofwisseling gaat vreselijk snel. Doe kom schat.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is overwegend droog en in het binnenland komt de zon er steeds vaker bij. Aan zee is de bewolking nogal hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 graden aan zee tot zo'n 23 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht ligt de temperatuur rond de 12 graden in het binnenland en 16 graden aan de kust. Morgen start de dag grijs, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. In de middag krijgen we met een mix van stapelwolken en zon te maken. Het wordt iets warmer dan de voorgaande dagen met 23 tot 25 graden op de thermometer. Op zaterdag wordt het nog iets warmer met 23 tot 29 graden bij een matige westenwind. Overdag schijnt de zon geregeld, later op de dag raakt het bewolkt en plaatselijk kan er dan een buitje vallen. Voor zondag worden buien verwacht, maar tussen de buien door zal de zon zeker niet verstek laten gaan. In de middag wordt het 21 tot 23 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

toen ik daar een jager zag staan. En ik zei, meneer, wat bent u hier aan het doen? En de jager zei, ik schiet hier alle neushoorns neer. En toen vroeg ik hem, waarom doet u dat? Waarop hij antwoordde, in de hoorn van deze beesten zit een stof die de potentie van een man verhoogt. En deze stof is veel geld waard. En toen zei hij tegen de jager, maar heeft het niet veel meer waarde dat deze dieren in leven blijven?

Heel lang geleden, toen ik nog jong was, werd ik als soldaat naar jouw land gestuurd. Om te zorgen dat alles rustig bleef. Daar leerde ik het meisje van mijn dromen kennen. Dat meisje van mijn dromen was jij. Het was alleen erg moeilijk om bij je te zijn. Ik was niet op mijn gemak, want iedereen keek mij met vijandige blikken

Toen ik daar een paar maanden was, werd het erger en erger. En op het laatst kon ik nog slecht zelden, heel zelden bij mijn geliefde zijn. Mijn gedachten waren dan ook helemaal bij haar en de rest interesseerde me niet. Op zekere nacht, bij volle maan, moest ik op patrouille. Ik zag plotseling een schaduw voortbewegen en omdat ik bang was, schoot ik in paniek. Later bleek dat jij mij gevolgd was en dat ik jou voor altijd zal moeten missen. Oh, waarom toch?

en ooit de echte waarheid zijn. Wanneer je hier de kranten leest, dan word je toch verhaald.

Goeiedag, leuk hier, Willem de Mulder van Bofoytog. En ik moet u zeggen, ik luister ook altijd naar Radio 12-2-4. Mooi ook doen.

Bijzonder goede naam, dames en luisteraars. Ze zijn weer verbonden met de scheepsjager met Madonna. Dan allemaal rustig vanaf de boulevard hier, vanuit Stapos. En dan allemaal weer op de donderdagavond, de muziekavond. De pleitjes gaan eronder voor Jan en allemaal, nu met uitgezonderd. Voor alle luisteraars, alle amateurs, gaan we een remond ook om voor het hele team van het 12-2-4. De pleitjes gaan ook om uit die richting uit, hè. Ook om de luisteraars op de 12-24 kilowatt, de middengolle band, pleit gaan ook allemaal die richting uit. Dat je maar weer gezellig met naar de muzikale klanken vanuit Stapos.

Nou, luister maar een moment met een minuutje kalle klanken. Van die stappers in me. En een klemmetje lawaai op de achtergrond te doen. De wind waait steeds hier aan, hè? Ja, ja.

kon de plaatjes aan in volle tempo. Een bijzonder goede avond. Luister maar gezellig weer met naar de muzikale klanken vanuit Staphorst. Je bent verbonden met de scheepsjager, met Madonna. Een bijzonder goede avond.

liefde is een gevaarlijk spel, waaraan je eigenlijk beter maar niet kan meedoen. Want in de loop der tijd zijn er al miljoenen harten van jongens en meisjes gebroken, die met heel veel moeite en met nog meer pijn aan elkaar zijn gelijmd.

Bijzonder goedenavond, amateurluisteraars. Ik ben Steven Bond met de Scheepsjager met Madonna. Dat allemaal rustgeven naar de boulevard hier vanuit Staphorst. De verdere plaat wil ik hem draaien voor de Chris de Rode Adelaar met de lady daar vanuit Walwijk. Laat genieten, welkom uit die kant uit. Ook om Dina van Ouwendorp, laat genieten, welkom uit die kant uit, Dina. Ook Ada Hensen, plaat gaan komen die richting uit. Ook in voor het hele team van het 12-2-4, plaat gaan komen die richting uit, jongens, hè.

En verder ook voor alle luisteraars, alle amateurs die erbij zijn. Ook de luisteraars op de 12, 24 kilowatt op de middagolle band. Plan gaat niet op welke die richting uit, hè. Je kunt hem reageren op dit programma naar 06-23-33-2098. 06-23-33-2098. Of in via de website van radio1224.nl en via de verzoekbox. En dan komen we ook dik voor elkaar, hè.

En dan allemaal weer een klein beetje muziek op de donderdagavond. Voor jonge noot en wie het maar horen wil, hè. Ook een Tullaby vanmiddag ook een vermonden en prima meegekregen. Vanmiddag niet, hè. Dat weet je niet. Ook een prima meegekregen vanmiddag, hè, de Tullaby Radio.

Hoog in de lucht, daar zag ik hen, ruim 30 jaar geleden. Ze kwamen toen met parachute, al glijdend naar beneden. Hun doodsverachting, heldenmoed, blijft in ons hart bewaard. Maar was een brug die

De volgende plaatsen komt eraan van Frits van Almelo. De liet een mooi moment met Frits, hè. Mocht je erbij winnen, ik denk het altijd wel, hè. Laat in ieder geval ook uit die richting weten, hè. Je gaat ook een ritje in de Blokhut, Ruisman. Laat gaan die kant uit. Ik zal het plaatje er zo een beetje zoeken. En kijken, maar ik heb hem zelf zo niet. Maar dat zal er vast wel lekker zijn, hè. In ieder geval de vraag aan de ronde van Jan en allemaal. Niemand uitgezonderd. Ook voor alle luisteraars, alle amateurs. Ook in voor het hele team van

12-2-4. Vlag en ook die richting uit. Dan komt de luisteraars op de 12-24 kilowatt uit de middengollenband. Vlag ook allemaal die richting uit. Waaronder de bison en de meerdere bison, hè. En dan komt Joop Ruiterbeek. Vlag ook die richting uit. Welkom Stef.

De volgende plaat is speciaal voor Emiel van der Wal. En dan wordt hem aangebonden door Reusman. Ik wil ook een bedankt Reusman vanaf jouw kant. Ik heb plaatje hem opgezocht hier van Yes Politie. Met mijn liefde liedjes. Nou, ik hoop dat die goed is. De kwaliteit ook een beetje goed ben. Je wil de plaat gaan die richting uit. Speciaal voor Emiel van der Wal. Nou, liedje maar een mooi met daar, hè. Vanaf de Blokhut.

kon een blaadje veranderen in de volle tempo. Een speciaal van Emu van der Wal. En dan wordt hem aangeboden door Reusman. En een blaadje van de Yes Politie met liefdesliedjes. En dan komt de zomer maar achteraan, hè.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook de tuin nog geharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14,75 gulden. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe...

problemen gedragen tot aan je geboorte. Gratis. Aan je bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles

Toen hij dat had gelezen, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je, heus waar. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters: Alles is betaald.

Bijzonder goede naam, dames en heren, luisteraars. Je bent nog steeds verbonden met de Scheepsjager, met Madonna. Dat allemaal rechtstreeks vanaf de boulevard hier, vanuit de Stadbos. Heb je wat plaatjes op de donderdagavond, de muziekavond. Plaatjes in de ronde van Jan en alle mannen, niemand uitgezonderd. Van jong en oud. In ieder geval voor alle luisteraars, alle amateurs, ook voor het hele team van het 12-2-4. Daar ga ik hem die kant weer uit, hè. Ook om de 12-24 kilowatt zit de middelholle band. Daar ga ik hem die kant uit. Ook om Frits daar van de Almelo. Daar ga ik hem die kant uit, Frits, hè. Ook om Henk van Engel vanuit Goor. Daar ga ik hem die richting uit. Ook om Chris de Rode Adelaar met de lady vanuit Walwijk. Daar gaan we om die kant uit, Chris. Ook om Happy en Dirkje daar vanuit Tubberding. Ook om Gert de Kleine Planeet vanuit Almelo. Daar gaan we om die kant uit, hè. Knuffel.

Je kunt altijd nummer reageren op dit nummer. Of op dit programma bedoel ik. Ja, ook op dit nummer. Ja, 06-23-33-2098. 06-23-33-2098. Of in via de website van Radio 1224.nl. In op de verzoekbox. En dan komt het ook een dik van elkaar, hè. Nou, voor mij heeft hij een kikker, hè. Ja, een keer wat anders. Komt er wel in de volle tempo. Bijzonder goeie naam.

En de zender had een hele goede naam. Mijn vader kende de smaak van het publiek. En daar hield hij altijd rekening mee. Maar op een dag toen hij zat te zenden,

installeren, dat is om jou. Vandaar dat ik nu zonder veel problemen van deze kant zo tot je spreken kan. Ik hoop nu maar dat je mij ook zult horen. Dan draai ik nu een plaat alleen voor jou. En weet dat wij hier allen op je wachten. Ach vader, hopelijk kom je weer gauw.

0: op internet. Pieterperanten.com. Altijd in de lucht.
1: Kijk voor meer informatie op onze website. Onze antenne. Onze antenne. Staat gericht. Op jouw radio. Dit is...
2: een echt radiopiraat.
1: Met een...

Bijzonder goede naam, dames en luisteraars. Ik ben nog steeds verbonden met de scheepsjager, met Madonna. Dat allemaal rechtstreeks vanuit Staphorst. De vraag aan een rode dronde voor alle luisteraars, alle amateurs. En ook een voor het hele team van de 12-2-4. Ook een tulpie. Wij gaan ook wel die kant uit, hè. Klaar met de werkzaamheden, zag ik wel. Hier wat succes door, verder ook. En vanmorgen ook prima meegekregen hier wel, hè. Van de plaat, we gaan in een volle tempo. Bijzonder, goedenavond. Je bent nog in verbonden met de scheepsjager, met Madonna. Met de muzikale klanken, daarom op de donderdagavond, de muziekavond.

Bijzonder goede naam de luisteraars amateurs. Zo binnen we het uiteindelijk gekomen plaatprogramma van de Scheepsjager met Madonna. Dan maar een rechtstreef vanuit Staphorst. Komt de kwaliteit weer goed aan, fanspraak van de muziek. En de muziekkeuze een klein beetje nog in de smaak gevallen, dat is weer vernaamd. Daar doen we het weer voor, hè. De plaatje ging ronde voor Jan dan allemaal, niet meer uitgezonden. Voor alle luisteraars, alle amateurs. Ook in voor het hele team van de 12-2-4. Plaatje ging in ieder geval die richting uit. Ook om de luisteraars dat de 12-24 kilowatts op de middengolle band. Dan ging ook in ieder geval die kant uit, hè.

donderdag. En nog helemaal wachten, maar we zitten nog wel in, hè. In ieder geval bedankt weer voor het luisteren weer. Tot de volgende keer. Ook aan alle DJ's, ook succes met de uitzendings.

In ieder geval weer bedankt voor het luisteren weer. Tot de volgende keer. Einde muziek, einde uitzending. In ieder geval bedankt weer. En tot de volgende keer. Hè. Als toegelaten de morgen is weer. Bedankt en ui.

0: Lieve mensen, zo'n 2 jaar geleden had ik nooit durven dromen dat dit liedje mijn leven zou veranderen. Pierre Carne schreef dit liedje voor een zangeres uit België. En ze is hier vanavond. Hier is Mieke.
1: Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd.
0: Jongens, geef haar even een applaus.
2: Deze is

en dan zie je bloemen. Alles is wit, het is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan, alsof ze wil zeggen...

0: 1224.
1: Weerbericht. Het is droog en bijna overal bewolkt. Alleen in het zuidoosten zijn er nog wat opklaringen. Bij weinig wind koelt het vannacht af naar 12 tot 16 graden. Alleen in het noorden blijft er een matige noordwestenwind waaien. De middagtemperatuur wordt 22 tot 25 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog en staat er weinig wind. Ook later op de dag en in de avond. In het weekend houden we temperaturen van rond de 23 tot 25. Op zondag valt er hier en daar wat neerslag en is er een kleine kans op onweer in het oosten van het land. Volgende week wordt het vanaf dinsdag een stuk warmer en zonniger en gaan we in het zuiden en oosten weer richting de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl. Altijd

0: bevallen misschien niet bij iedereen in de smaak, maar gelukkig wel bij de mensen die er wel verstand van hebben.
1: Ja, toch!
0: Dit is Radio 1224. Altijd

Toen ik mijn eerste meisje had ontmoet, wist ik maar amper wat de liefde doet. Ik vroeg me soms af, wat is er met mijn hart? Van waar kom

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piratenhit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: Steen uit je radio.
1: Toen wij uit Wijdeveen vertrokken wij uit Wijdeveen. Het water stond ons in de sokken.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike...

0: iets of een gebruikte topper? Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
1: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Let's go!
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio.
3: Radio 1224.
0: Radio 1224. Tijd voor piratenhits.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: 4.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
2: Karakter.
0: De zender met sfeer.
2: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
2: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

Een vrouwlein aus Hannover, die kwam een weekje over op vakantie in Nederland. Zij vroeg aan een portier, oh,

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het is droog en bijna overal bewolkt. Alleen in het zuidoosten zijn er nog wat opklaringen. Bij weinig wind koelt het vannacht af naar 12 tot 16 graden. Alleen in het noorden blijft er een matige noordwestenwind waaien. De middagtemperatuur wordt 22 tot 25 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog en staat er weinig wind. Ook later op de dag en in de avond. In het weekend houden we temperaturen van rond de 23 tot 25. Op zondag valt er hier en daar wat neerslag en is er een kleine kans op onweer in het oosten van het land. Volgende week wordt het vanaf dinsdag een stuk warmer en zonniger en gaan we in het zuiden en oosten weer richting de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.